0: zin. Er wou persoonlijk zo te malig schrijven.
1: Ràdio Arers, a Font Romeu, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arels.
3: A Santa Maria, 95.